0: Het is 2:00. Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij de Franse internationale luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand in een magazijn op een industrieterrein. Vanaf 8:00 lokale tijd in Tenerife begint het evacueren van ongeveer 150 passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Er zijn al vliegtuigen onderweg naar het Canarische eiland om hen daarna verder te vervoeren. De Wereldgezondheidsorganisatie begrijpt de zorgen rond het hantavirus op cruiseschip Hondius, maar topman Ghebreyesus zegt dat er geen breed risico is voor de samenleving. En bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet. Demonstranten gooiden onder meer met vuurwerk, waarna meerdere aanhoudingen zijn verricht. Het weer helder en droog, met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind en 6 tot 11 graden. Overdag is er een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: 60s, 70s en 80s. Dit zijn de hits. Het is 3 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij de Franse internationale luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand in een magazijn op een industrieterrein. Vanaf 8 uur lokale tijd in Tenerife begint het evacueren van ongeveer 150 passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Er zijn al vliegtuigen onderweg naar het Canarische eiland om hen daarna verder te vervoeren. De Wereldgezondheidsorganisatie begrijpt de zorgen rond het hantavirus op cruiseschip Hondius, maar topman Ghebreyesus zegt dat er geen breed risico is voor de samenleving. En bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet. Demonstranten gooiden onder meer met vuurwerk, waarna meerdere aanhoudingen zijn verricht. Het weer helder en droog, met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind en 6 tot 11 graden. Overdag is er een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: Het is 4 uur. Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij de Franse internationale luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand in een magazijn op een industrieterrein. Vanaf 8 uur lokale tijd in Tenerife begint het evacueren van ongeveer 150 passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Er zijn al vliegtuigen onderweg naar het Canarische eiland om hen daarna verder te vervoeren. De Wereldgezondheidsorganisatie begrijpt de zorgen rond het Hantavirus op cruiseschip Hondius, maar topman Ghebreyesus zegt dat er geen breed risico is voor de samenleving. En bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet. Demonstranten gooiden onder meer met vuurwerk, waarna meerdere aanhoudingen zijn verricht. Het weer helder en droog, met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind en 6 tot 11 graden. Overdag is er een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

Je luistert naar Forever 49 via DAB+, online, de app Kabel en nu ook op Ziggo, kanaal 863. Heb je een nieuwe mediabox? Ga dan naar

0: Via online, app, diverse radioportals, via de kabel.
1: En via DAB+. Forever 49. Het is 5 uur.
2: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij de Franse internationale luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand in een magazijn op een industrieterrein. Vanaf 8 uur lokale tijd in Tenerife begint het evacueren van ongeveer 150 passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Er zijn al vliegtuigen onderweg naar het Canarische eiland om hen daarna verder te vervoeren. De Wereldgezondheidsorganisatie begrijpt de zorgen rond het Hantavirus op cruiseschip Hondius, maar topman Ghebreyesus zegt dat er geen breed risico is voor de samenleving. En bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet. Demonstranten gooiden onder meer met vuurwerk, waarna meerdere aanhoudingen zijn verricht. Het weer helder en droog, met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind en 6 tot 11 graden. Overdag is er een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Forever 49. Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.
3: 60s, 70s.

0: Het is 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Het cruiseschip Hondius met meerdere met het hantavirus besmette mensen aan boord komt vanmorgen aan op Tenerife. De opvarenden zullen met kleine bootjes aan land worden gebracht en naar verschillende landen worden gerepatrieerd. Op een cruiseschip in de Caraïben zijn meer dan 100 opvarenden besmet geraakt door het norovirus. Het is niet bekend of er Nederlanders aan boord zijn. Bij een wingsuitsprong in Oostenrijk zijn twee vrouwen van 32 en 48 jaar zwaar gewond geraakt na een botsing in de lucht. Internetcriminelen maken opnieuw misbruik van het faillissement van woonwebwinkel PhoneQ. Er zijn nieuwe nep-webshops opgedoken die een vrijwel exacte kopie zijn van de originele site. Het weer, het is helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Forever 49. Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49. Celebrating life.
3: 60s, 70s en 80s.
4: Forever 49. Adult.

0: even over later.
1: Psst, ik ben aan het streamen.
0: Oh, sorry.
1: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
0: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo, wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
6: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
7: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
8: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo.
13: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
14: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
13: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
15: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
16: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
17: Het is droog en licht bewolkt. Bij een temperatuur van rond de 10 graden waait er een zwakke noordoostenwind. Aan de kust kan die matig tot vrij krachtig zijn. In de loop van de ochtend wordt de wind wat krachtiger, vooral aan de kust, en is er een mix van wolken en zon. De middagtemperaturen komen uit op zo'n 12 graden in het noorden tot 21 graden in het zuidoosten. Vanuit het zuiden neemt de bewolking geleidelijk toe en aan het einde van de middag koelt het duidelijk af. De noord- tot noordoostenwind wordt dan matig tot vrij krachtig aan de kust. In de avond kan er vooral in het zuidoosten plaatselijk wat neerslag vallen. En dat is ook het beeld van de komende dagen. Vrij koel en afwisselend zonnige periode, maar ook buien. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Geef jouw tuin sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
1: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil ter waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
2: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
3: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
4: Voor het maaien van je gras.
3: Voor het reinigen van je terras.
4: Voor het snoeien van je haag.
3: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
5: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
3: Ontdek alle Stihl-deals bij jouw Stihl-dealer. Stihl, sterk werk.
6: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
9: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hak burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
10: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
11: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
12: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
13: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
15: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
14: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen, dat is toch logisch? En jij?
13: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
16: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
17: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
18: Het is 7 uur.
19: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. In de Indonesische hoofdstad Jakarta heeft de politie bij een inval in een kantoorgebouw 300 mensen opgepakt die tientallen illegale gokwebsites onderhielden. Het cruiseschip Hondius met meerdere met het hantavirus besmette mensen aan boord komt vanmorgen aan op Tenerife. De opvarenden zullen met kleine bootjes aan land worden gebracht en naar verschillende landen worden gerepatrieerd. Op een cruiseschip in de Caraïben zijn meer dan 100 opvarenden besmet geraakt door het norovirus. Het is niet bekend of er Nederlanders aan boord zijn. En in Mexico heeft een circusartieste, Batres, een gewicht van ruim 75 kilo opgetild met haar haar en daarmee het wereldrecord hair powerliften verbroken. Het weer, het is helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
20: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.
21: 60s, 70s.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's, verse pasta's of pastasauzen 1+1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
5: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
6: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland met Balkonnet vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
7: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Begon jouw dag met ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
12: Krijgen een hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
13: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
14: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
15: Sneldoortrekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2+3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
16: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
17: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
18: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
17: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
19: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
20: Joehoe!
19: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
21: Koffielovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
22: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
23: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
24: Het is droog en licht bewolkt. Bij een temperatuur van rond de 10 graden waait er een zwakke noordoostenwind. Aan de kust kan die matig tot vrij krachtig zijn. In de loop van de ochtend wordt de wind wat krachtiger, vooral aan de kust, en is er een mix van wolken en zon. De middagtemperaturen komen uit op zo'n 12 graden in het noorden tot 21 graden in het zuidoosten. Vanuit het zuiden neemt de bewolking geleidelijk toe en aan het einde van de middag koelt het duidelijk af. De noord- tot noordoostenwind wordt dan matig tot vrij krachtig aan de kust. In de avond kan er vooral in het zuidoosten plaatselijk wat neerslag vallen. En dat is ook het beeld van de komende dagen. Vrij koel en afwisselend zonnige periode, maar ook buien. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
1: Celebrating life.

0: meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
1: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
0: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. levenzonderbril.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
4: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
5: Dat is wit goud voor weinig.
6: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
4: Aldi.
7: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
4: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
5: Mamma mia, dat is goedkoop.
6: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
4: Aldi.
8: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo.
9: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
8: Sorry, bo, het is beauty.
10: Oh ja, en waarom staat er dan boti?
9: Social deal, deals die je niet mag missen.
11: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
12: Hey, bedankt.
5: Merci.
11: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
9: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hap burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
16: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Ook op zondag nog bezorgd. Bestel nu op fleurop.nl. Een moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
17: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
18: Oh yeah.
17: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
19: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuiniger huis bijvoorbeeld kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
20: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
0: Het is 8 uur.
21: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws.
12: Het cruiseschip Hondius met meerdere met het Hantavirus besmette mensen aan boord ligt voor anker in de haven van Tenerife. De opvarenden zullen met kleine bootjes aan land worden gebracht en naar verschillende landen worden gerepatrieerd. Volgens de Arabische nieuwszender Al Jazeera heeft het Israëlische leger bij aanvallen in Libanon zeker 24 mensen gedood. In de Indonesische hoofdstad Jakarta heeft de politie bij een inval in een kantoorgebouw 300 mensen opgepakt die tientallen illegale gokwebsites onderhielden. En in Mexico heeft een circusartieste, Batres, een gewicht van ruim 75 kilo opgetild met haar haar en daarmee het wereldrecord hair powerliften verbroken. Het weer, het is helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
18: Forever 49. Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: Dit is de Early Sunday Morning op Forever 49.
1: Een bijzonder goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van de Early Sunday Morning hier bij Forever 49. Een Early Sunday Morning natuurlijk gevuld met fantastische muziek. Dit uur onder andere Love Unlimited, Queen, Michael Jackson en een zangeres wiens naam al sinds het begin van haar carrière verkeerd wordt gespeeld. En natuurlijk...
2: Anybody want coffee?
3: Ja, dat willen wij wel.
1: Natuurlijk staat er verse koffie voor je klaar. En weet je wat? We doen er gewoon zo'n heel klein stroopwafeltje bij. Lekker toch? Maar nu eerst...

Ik denk dat we hem gewoon heel erg dankbaar moeten zijn, Barry White. Want uit zijn koker is het voortgekomen, Love Unlimited. And I'm so glad that I'm a woman. En ik denk dat deze jonge dame dat ook wel wil noemen. Nou ja, jong, maar wel een dame. Ik heb het natuurlijk over Cher.

Een prachtige classic van natuurlijk Elvis Presley, My Boy. Je luistert naar Forever 49, het station waar we het leven vieren. En dat doen we door het draaien van de beste hits uit de 60s, 70s en 80s. Nou, dan heb ik nu weer eentje voor je klaarstaan hoor. Wat dacht je van Queen, A Kind of Magic?

0: Wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje.
1: Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals.
0: Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei.
1: Dus we zeggen nog steeds...
0: alle lof voor Almof.
2: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl. Je zou je

0: zoveel money? Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
2: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
0: Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speelbewust 18+.
3: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
5: Voor het maaien van je gras.
4: Voor het reinigen van je terras.
5: Voor het snoeien van je haar.
4: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
6: Stihl, sterk werk.
7: Nu bij Karwei, 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Nu cashback op Stihl tuinmachines.
6: Stihl, sterk werk.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
9: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
10: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
9: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
10: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
9: Stap je ook in?
8: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
11: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club alle warme broodjes, dagelijks vers bereid en nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
12: Mijn maand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
13: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
14: Mooi van Ethos.
15: Onze showrooms zijn Hemelvaartsdag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
16: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
18: Wow.
17: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
16: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
19: Ik ben professor Casper van Eyck. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 90% van hen overlijdt al binnen een jaar na diagnose.
20: Support Casper met zijn baanbrekend onderzoek door Stichting Overleven met Alvleesklierkanker op te nemen in uw testament. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
21: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
22: Het is droog en licht bewolkt. Bij een temperatuur van rond de 10 graden waait er een zwakke noordoostenwind. Aan de kust kan die matig tot vrij krachtig zijn. In de loop van de ochtend wordt de wind wat krachtiger, vooral aan de kust, en is er een mix van wolken en zon. De middagtemperaturen komen uit op zo'n 12 graden in het noorden tot 21 graden in het zuidoosten. Vanuit het zuiden neemt de bewolking geleidelijk toe en aan het einde van de middag koelt het duidelijk af. De noord- tot noordoostenwind wordt dan matig tot vrij krachtig aan de kust. In de avond kan er vooral in het zuidoosten plaatselijk wat neerslag vallen. En dat is ook het beeld van de komende dagen. Vrij koel en afwisselend zonnige periode, maar ook buien. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
23: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
24: Forever 49.
23: Celebrating life.

Forever 49 met Michael Jackson. En natuurlijk, Beat It. Aanstaande maandag is de programmering een heel klein beetje gewijzigd, want Hans Klein is lekker op vakantie. Dus tussen 10 en 12, aanstaande maandag, Pierre van der Stoppen. En dat allemaal tot 24 mei. Hier is John Jett, samen met de Blackhearts.

Dionne Warwick bij Forever 49. En ik zeg heel nadrukkelijk Warwick. Omdat op haar eerste plaat die ze uitbracht foutief en de naam Warwick stond. Maar het is eigenlijk Dionne Warwick. En dit is een man, die kennen we natuurlijk allemaal. Van de Man.

Forever 49 met Heart. Ik ga even wat lekkere verse koffie voor je zetten. En wat fantastische muziek voor het volgende uur voor je uitzoeken. Ik zie je zometeen terug aan de andere kant

0: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
1: Hatsjoe! Gezondheid, last van hooikoorts. Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Hoi van Ethos.
3: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Odido.
3: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
6: Even over later.
7: Psst, ik ben aan het streamen.
6: Sorry.
7: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
6: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
8: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milner kaas, plakken en stukken. 1 Plus 1 gratis. En Plus avocado. Ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
11: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
12: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
11: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
13: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle calvésausen tot 320 milliliter voor maar 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
14: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Start je dag zonder barst.
16: Opgelost, autotaalglas.
17: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
18: Het is 9 uur.
19: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Het cruiseschip Hondius met meerdere met het hantavirus besmette mensen aan boord ligt voor anker in de haven van Tenerife. De 150 opvarenden worden vanochtend met kleine bootjes aan land gebracht en per vliegtuig naar verschillende landen gerepatrieerd. Twee actievoerders die door Israël waren opgepakt bij hun deelname aan de hulpvloot voor Gaza zijn vrijgelaten en het land uitgezet. In Sri Lanka is een boeddhistische monnik opgepakt op verdenking van de verkrachting van een meisje van 15 jaar oud. Ook de moeder van het meisje is gearresteerd. Zij wordt van medeplichtigheid beschuldigd. Volgens de Arabische nieuwszender Al Jazeera heeft het Israëlische leger bij aanvallen in Libanon zeker 24 mensen gedood. Het weer, het is helder en droog, met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Forever 49 verkeer.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
18: Forever 49.
20: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.
21: Celebrating life.
22: 60s, 70s en 80s.
23: Forever 49.
24: Hey, listen up, y'all. This room's a mama. Hit it.

0: Dit is de Early Sunday Morning op Forever 49.
1: Een bijzonder goedemorgen. Welkom terug bij deel 2 van de Early Sunday Morning. Met dit uur onder andere UB40, Simply Red, Billy Joel. En een artiest die op zijn 4e jaar al begon piano te spelen. En maar liefst 5 verschillende instrumenten beheerst. En natuurlijk...
2: Anybody want coffee?
3: Ja, dat willen wij wel.
1: Natuurlijk staat er verse koffie voor je klaar. Maar nu eerst Bon Jovi.

Simon & Garfunkel bij Forever 49 en natuurlijk Cecilia. Het is vandaag moederdag. Heb je er nog aan gedacht? Of misschien je kinderen wel? Moet je zelf nog even langs je moeder. Ik denk dat het een hele mooie traditie is, want wat is er mooier dan je eigen moeder? De onvoorwaardelijke liefde die moeders geven. Het maakt niet uit wat je geflikt hebt. Uiteindelijk is het altijd goed. Je moeder zal je altijd vergeven. Ik heb hier UB40 voor je klaarstaan. If it happens again...

Je luistert naar Forever 49 via DAB+, online, de app Kabel en nu ook op Ziggo, kanaal 863. Heb je een nieuwe mediabox? Ga dan naar menu en

I can hear music. Nou, ik kan je vertellen, ik hoor het ook. En hoe zou dat nou komen? Nou, dat komt omdat je luistert naar Forever 49 in het station. Waar wij elke dag weer het leven vieren. En dat doen we door het draaien van de allerbeste hits uit de 60s, 70s en 80s. En ik heb hier weer zo'n mooie voor je. Simply Red.

0: De volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
1: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
2: Oh yeah.
1: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
3: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
4: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99. Dat is wit goud voor weinig.
5: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
6: Aldi, bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
7: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
4: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
6: Mamma mia, dat is goedkoop.
5: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
6: Aldi.
8: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
9: Mijn vriendin en ik hebben duidelijke doelen voor onze toekomst. En we denken samen na hoe we dat kunnen bereiken. Een nieuwe auto, een eigen huis. Laatst heeft zij bijvoorbeeld uitgezocht of we eerder met pensioen kunnen gaan. Daar had ik zelf nog niet bij stilgestaan. En zo doen we dat met al onze financiële zaken. Samen geregeld. Dat is toch logisch?
8: Bestel je OBU op netlink.nl.
10: Dagje shoppen? Kom dit hemelvaartsweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
11: Sneller trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
10: Shop nu in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs met shoptegoed.
12: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen? Feio, levenzonderbril.nl.
14: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
15: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
16: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
17: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
18: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
17: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met ons kampioensfoto erop.
16: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
19: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
20: Forever 49 verkeer.
21: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
20: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
22: Het is droog en licht bewolkt. In de loop van de ochtend neemt de wind wat toe, vooral aan de kust.
2: Met een mix van wolken en zon komen de middagtemperaturen uit op zo'n 12 graden in het noorden tot 21 graden in het zuidoosten. Vanuit het zuiden neemt de bewolking geleidelijk toe en aan het einde van de middag koelt het duidelijk af. De noord- tot noordoostenwind wordt dan matig tot vrij krachtig aan de kust. In de avond kan er vooral in het zuidoosten plaatselijk wat neerslag vallen. En dat is ook het beeld van de komende dagen. Vrij koel en afwisselend zonnige periode, maar ook buien. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Midnight Oil bij Forever 49. And the Pets Are Burning. Ik had het eerder over deze man. Begon op zijn vierde jaar met piano spelen en speelde gitaar, bas, orgel, saxofoon, noem het maar op. Steve Winwood.

Every time I think of you. Ik kan je vertellen, dat doen we hier de hele tijd bij Forever 49. En misschien doet Billy Joel dat ook wel. Hij denkt in ieder geval aan die Uptown Girl.

terwijl de muziek maar door blijft gaan bij Forever 49 met de beste hits uit de 60s, 70s en 80s. Verandert wel de DJ. Ik ga de microfoon overdragen aan Ruud Wessels. En ik spreek je hopelijk volgende week zaterdag weer bij de Zorgeloze Zaterdag. En dat betekent dat ik je een hele mooie zondag wens en een fantastische week. Hier is Peter Frampton en Show Me The Way. Ciao!

0: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze Moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Ook op zondag nog bezorgd. Bestel nu op fleurop.nl. Een Moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
1: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
2: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: Are you drinking my Müller milk protein?
4: No.
5: Lots of milk, loads of chocolate flavor. Müller milk protein. The moo you can't resist. You

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
0: Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speelbewust 18+.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo.
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie olifant.
4: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil ter waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
3: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Het is 10 uur.
7: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De evacuatie van het cruiseschip Hondius op Tenerife is in volle gang. De 150 opvarenden worden met bootjes naar de haven gebracht... en gaan dan met beveiligde bussen direct naar het vliegveld. Op het Canarische eiland Fuerteventura is een sinds vorige week vermiste Belgische vrouw... in stukken gezaagd teruggevonden op een stortplaats. De hoofdverdachte van de moord is haar 22-jarige zoon... die op een bewakingsvideo van een winkel te zien is... waarin hij een cirkelzaag en plastic zakken koopt. Twee actievoerders die door Israël waren opgepakt... bij hun deelname aan de hulpvloot voor Gaza zijn vrijgelaten en het land uitgezet. In Sri Lanka is een boeddhistische monnik opgepakt op verdenking van de verkrachting van een meisje van 15 jaar oud. Het weer, het is helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
8: Forever 49 verkeer.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
10: Forever 49.
11: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.
12: Celebrating life. 60s, 70s.

Softail, Forever 49, Tainted Love. Nou, de liefde van Rob Duin gaat hier zeker door de koffie. Heerlijk, lekker bakje gekregen net van hem. Lekker stukje taart erbij. Ik denk dat het een stukje moederdagtaart is. Heerlijk man, roze bovenkant, hartjes erop. Ik ben er blij mee. Forever 49, Ruud in de ochtend met nu CCR.

heerlijke vibe zit erin, hè? Je hoorde Sister Sledge op Forever 49. Frankie. Hey, misschien herken je het wel. Of erger nog, misschien doe je het zelf wel. Kan ook nog, hè? Een lichtbed op een illegale manier reserveren bij het zwembad tijdens je vakantie. Moet bekennen, ben er zelf ook wel eens schuldig aan, hoor. Net voor het ontbijt nog even je handdoek bij het zwembad neerleggen voor die ene fijne plek bij het zwembad of aan het strand. Nou, er is in ieder geval een Duitse toerist die op Kos er helemaal klaar mee was. Wat hij vervolgens heeft gedaan, vertel ik je zo.

Even lekker genieten op zondagochtend, hè, met Casey en de Sunshine Band. That's the way I like it. Stel je voor, je staat om 6 uur 's morgens op tijdens je vakantie. Denk nog voldoende plek te hebben bij het zwembad, maar dan blijkt dat niet het geval te zijn. Zwaar je niet dan toch? Nou, een Duitse toerist was er zo klaar mee dat hij naar de rechter stapte. Tijdens zijn vakantie op Kos gebeurde het. Ja, alle lichtbedden die waren telkens al bezet met handdoeken. En dat om 6 uur in de ochtend. Nou, officieel mag dat natuurlijk niet, maar volgens de man werd er helemaal niets tegen gedaan. De toerist die zegt dat hij iedere dag zeker 20 minuten bezig was met het zoeken naar een vrije stoel. En dat hij en zijn kinderen uiteindelijk vaak op de grond eindigden bij het zwembad. Ja, de rechter die vond het een beetje een apart verhaal, maar gaf uiteindelijk de man wel gelijk, hè? Ja, deels gelijk. Niet omdat er een reisorganisatie elk lichtbed moet regelen, maar wel omdat er genoeg plek moet zijn voor alle gasten in de accommodatie. De vakantie werd daarom bestempeld als een gebrekkige vakantie door de rechter. En het resultaat was: het gezin krijgt ruim €900 terug van de reisorganisatie. Nou, ondanks dat blijft het handdoekje leggen tijdens de vakantie immens populair, hè? We doen het eigenlijk allemaal. En daarbij is het ook nog eens irritatiefactortje nummer 1. Want ja, iedereen heeft er wel een hekel aan, toch? Zeg eerlijk. Dit is Ruud in de Ochtend, Forever 49. Goedemorgen deze zondagochtend. Met nu, Foreigner. I wanna know what

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
4: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
4: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
6: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Welkom bij
6: of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
9: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
10: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Sneakbroodjes 10 stuks voor 1,99 en AH Zwarte Thee Sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
11: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
12: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
14: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
15: Hey, bedankt.
16: Merci.
14: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
17: Forever 49 verkeer.
18: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
17: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
19: Het is droog en licht bewolkt. In de loop van de ochtend neemt de wind wat toe, vooral aan de kust. Met een mix van wolken en zon komen de middagtemperaturen uit op zo'n 12 graden in het noorden tot 21 graden in het zuidoosten. Vanuit het zuiden neemt de bewolking geleidelijk toe en aan het einde van de middag koelt het duidelijk af. De noord- tot noordoostenwind wordt dan matig tot vrij krachtig aan de kust. In de avond kan er vooral in het zuidoosten plaatselijk wat neerslag vallen. En dat is ook het beeld van de komende dagen. Vrij koel en afwisselend zonnige periode, maar ook buien. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
17: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
20: Celebrating Life.

Ik weet nog wel, toen dit nummer uitkwam, 1985, dat half Nederland aan de Trivial Pursuit zat. Ja, je weet wel, Triviant heette dat spel in Nederland volgens mij. En er was volgens mij zelfs ook een tv-programma van in Nederland bij de Tros. Dat was Tros Triviant. En voor mij werd dat gepresenteerd door Tineke Verburg. En ik was nog wel fan van tv-spelletjes. Vond dat wel leuk om mee te spelen. Goed, terug naar het heden. 2026 op Forever 49 nu. Rock

Altijd leuk, hè? Dansfeestjes bij het zwembad. Ik hou ervan. Altijd een extra dimensie, toch? Je hoorde Dire Straits Twisting by the Pool hier bij Forever 49. Was jij vroeger een beetje los in de benen? Of was je net als ik een echte barhanger? Kan ook natuurlijk, hè? Nou, wat je ook was of bent, vanmiddag vanaf 5 uur neemt onze Bernard je weer mee terug naar de disco en soul uit de 70s en 80s tijdens zijn Classic Grooves. Het enige programma met de beste disco en soul van toen en daarbij de behorende herinnering, zeg maar. Classic Grooves. Straks hoor je hem vanaf 5 uur hier bij Forever 49.

60s, 70s en 80s. Dit zijn de

Hij klinkt zo lekker vrolijk, hè, dit nummer. Vind je ook niet? Maar eigenlijk gaat het over relationele pijn en emotionele verwarring. Ja, bizar is dat. One Make a One Make, you're the teardrops hier bij Forever 49 met Ruud in de ochtend.

0: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals heel veel vitamines van Lucovitaal en Dagavit. Nu 1 plus 1 gratis. Dat wordt weer aanvullen. Kom voor nog meer wauwdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Hé, lieverd, we moeten nog even geld overmaken voor de boodschappen en dat weekendje weg.
3: Yes, en laten we de gemeentelijke belastingen ook nog even betalen voordat we op vakantie gaan.
2: Oh ja, klopt. Fijn dat we dit op deze manier fixen.
3: Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
1: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
6: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
7: Oh yeah.
6: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
0: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
9: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
12: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
13: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99. Dat is wit goud voor weinig.
14: Dat gaan we vieren.
15: Aldi. Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
16: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
17: Mamma mia, dat is goedkoop.
14: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
16: Aldi.
18: Het is 11 uur.
19: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De evacuatie van het cruiseschip Hondius op Tenerife is in volle gang. Bij een controle van de 150 opvarenden is gebleken dat geen van de passagiers symptomen heeft van een besmetting met het Hantavirus. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn gisteravond 14 agenten omgekomen. Op het Canarische eiland Fuerteventura is een sinds vorige week vermiste Belgische vrouw in stukken gezaagd teruggevonden op een stortplaats. Op een cruiseschip in de Caraïben zijn meer dan 100 opvarenden besmet geraakt door het norovirus. Het is niet bekend of er Nederlanders aan boord zijn. Het weer, het is helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
7: Forever 49 verkeer.
18: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat een kapotte auto op de rechterrijstrook van de A58 vanuit Tilburg naar Breda bij Tilburg Reeshof. 10 minuten vertraging daar.
20: Forever 49.
21: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

Coming Hard aan het begin van deel 2 van Ruud in de Ochtend op deze moederdag 10 mei. Never Can Say Goodbye. Een nummer die eigenlijk eerder is uitgebracht door de Jackson 5. Weet je dat nog? Heel lang geleden, voordat ik geboren werd, was dat volgens mij 1971. En dat klonk ongeveer zo.

Beetje op toch? Eigenlijk een beetje meer een track die zou passen bij Bernard de Horst in zijn Classic Grooves, toch? Ja, ook een beetje in dezelfde vibe en een beetje in dezelfde stijl. Classic Grooves trouwens die er vanmiddag weer is, hè? Vanaf 5:00. De beste soul en disco uit de 70s en 80s. Dit is In de Ochtend. Goedemorgen. Moederdag. Heb je je moeder al verrast vandaag? Ik had de moeder van mijn kinderen een taartje neergezet. Maar dan ben ik eigenlijk bang dat de kinderen dat taartje eerder hebben ontdekt dan de moeder zelf. Dus als ik zo thuis kom dat ik te horen krijg dat hij al op was voordat ik daadwerkelijk mijn vrouw heb kunnen verrassen. We gaan het zo meteen horen. Dit zijn die remixes.

Commodores. Op deze moederdag, hè. Moeders zijn vaak three times a lady, toch? Ja, door ze hier op het radiostation met de beste classics uit de jaren 60, 70 en 80. Forever 49. Als 49er ben je eigenlijk nooit te oud om plezier te hebben, toch? Nooit te oud om fanatiek te zijn. Zelfs niet als je al ruim 42 jaar een 49er bent. En dat bewees pas geleden een 91-jarige vrouw uit Amerika. Wat ze deed en wat dat allemaal veroorzaakte, dat ga ik je zo vertellen. En geloof me, het is eigenlijk best wel bijzonder op zo'n leeftijd.

Elvis Presley op het radiostation met de beste classics uit de jaren 60, 70 en 80. Forever 49. Don't be cruel, hoor je. Als je ouder wordt, dan gaan mensen om je heen wat meer op je letten. Trekt die ouwe het nog wel? Gaat het nog wel goed met hem? Sterker nog, soms word je aangemeld bij een organisatie die af en toe controleert of je er nog wel bent. Hè? Of je nog wel oké bent. Een 91-jarige vrouw uit Amerika stond ook ingeschreven bij zo'n organisatie. De organisatie die belt elke dag met de ouderen om zo te controleren of alles goed gaat. Maar deze keer nam deze dame haar telefoon niet op. Ook haar dochter kreeg haar niet te pakken. Geen contact meer. Maar omdat haar auto nog wel gewoon thuis stond, begon iedereen zich enorme zorgen te maken. Zo erg dat agenten op het huis gestuurd werden. Belden aan, meerdere malen, maar ook zij kregen geen gehoor. Daarna werd besloten om het huis binnen te gaan. Wat blijkt nou? De vrouw die zat gewoon heerlijk op haar slaapkamer, fanatiek te gamen. Ja, je hoort dat goed, hè? 91 jaar en dan fanatiek te gamen. Ze was bezig, zo zegt ze zelf, met het neerzetten van een nieuwe highscore. Zo erg bezig dat ze haar telefoon en deurbel niet had gehoord. Nou, of het de dame uiteindelijk ook is gelukt om een highscore neer te zetten, dat staat er niet bij. Maar het zou wel bijzonder zijn, hè? Stel je voor dat je 91-jarige moeder of vader op haar eigen slaapkamer achter de gameconsole zit om een highscore neer te zetten. Ja, ik vind het heel erg heftig. 42-voudige 49, hè, om het zo te zeggen. Nou, de dame moest er zelf ook om lachen en was blij verrast dat zoveel mensen naar haar omkeken. Ja, mooi is dat. It's Forever 49 in de ochtend met Queen.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.

0: maak stack silver. Oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
3: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
4: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
4: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
7: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Ook op zondag nog bezorgd. Bestel nu op fleurop.nl. Een moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
8: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
9: Koffielovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
10: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
12: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
13: Dat gaan we vieren.
12: Aldi.
14: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
15: Mamma mia, dat is goedkoop.
13: Dat gaan we vieren.
12: Aldi.
16: Forever 49 verkeer.
17: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De eerste files van de zondag, moederdag, ontstaan. 10 minuutjes vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Bij de grens weer controles, 2 kilometer file daar. En 5 minuten vertraging op de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht bij knooppunt Lunetten. 4 kilometer langzaam rijdend verkeer door de werkzaamheden aan de A2.
16: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
18: Het is droog en licht bewolkt. In de loop van de ochtend neemt de wind wat toe, vooral aan de kust. Met een mix van wolken en zon komen de middagtemperaturen uit op zo'n 12 graden in het noorden tot 21 graden in het zuidoosten. Vanuit het zuiden neemt de bewolking geleidelijk toe en aan het einde van de middag koelt het duidelijk af. De noord- tot noordoostenwind wordt dan matig tot vrij krachtig aan de kust. In de avond kan er vooral in het zuidoosten plaatselijk wat neerslag vallen. En dat is ook het beeld van de komende dagen. Vrij koel en afwisselend zonnige periode, maar ook buien. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
16: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
13: Forever 49.
16: Celebrating life.

Uit de tijd dat als je hip wilde zijn, je veel kleur moest dragen, opvallend haar moest hebben, oversized bovenkleding en ook een mix van vintage en futuristisch was helemaal hot and happening die tijd. 1983, het jaar van Tracy Ullman, je hoorde Breakaway, Forever 49.

Je luistert naar Ruud in de Ochtend op Forever 49. The Doobies, listen to the music. Bij Forever 49 zijn wij enorm van de nostalgische dingen, hè? Ik bedoel, waar hebben ze nou nog mousepads, stickers of koffiemok in het prijspakket zitten? Nou, ook houden we van nostalgische tv-series, nostalgische geluiden en zeker ook van retro-instrumenten. Daarom starten we morgenochtend met het spel Raad het Retro-instrument. Je hoort een muziekfragment van een bekend nummer uit de jaren 60, 70 of 80, waarin er voor die tijd typisch muziekinstrument te horen is. Aan jou de taak om te raden welk instrument dat is. Vanaf morgenochtend spelen we het bij In de Ochtend met Klaas van het Hof. En wil je nou meer informatie over de spelletjes die we hier spelen bij Forever 49? Ga dan even naar forever49radio.nl, klik door naar winacties of ga naar onze gratis app die je kunt downloaden in de App Store of de Google Play.

Nou, dit is toch wel hun grootste hit. Boston, More Than a Feeling, Forever 49. Stond trouwens op hun eerste album, uitgebracht in 1976. Ook Peace of Mind, een nummer van hun, stond daarop.

0: Soms zou het lekker zijn, hè? Dat je de tijd gewoon even kon terugdraaien. Gewoon naar vroeger, want vroeger was alles beter, toch? Johnny Hates Jazz, Turn Back the Clock hier op Forever 49. Op deze mooie moederdag op de valreep nog een aantal uitgaanstips voor vandaag. In Amsterdam staat cabaretier Henry van Loon met zijn voorstelling Keanu in het Koninklijk Theater Carré. Het start om 8 uur. Kaarten zijn alleen nog verkrijgbaar via Ticketswap of via Facebook en Marktplaats. Via de officiële wegen zijn de kaarten uitverkocht. In Ahoy Rotterdam vindt vanmiddag de beste zangers live plaats vanaf 4:30. Optredens daar onder andere van Douwe Bob, Emma Heesters, Bente, Rolf Sanchez en ook Snelle. In Spot de Oosterpoort in Groningen kun je genieten vanavond om 8 uur van San Mieux. De band bekend van onder andere de hit Multicolor, die staat daar op het podium. En tot slot, in Veel in Haarlem staan de Beach Boys Tribute, Beach Boys Best op het podium. Het start daar om 8 uur in de grote zaal. Straks de man die alles weet van de soul en disco uit de 70s en 80s. Bernard ter Horst. Je hoort hem na 12 uur met tussen 12 en 2. Ik wens je een fijne zondag verder.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
1: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo, wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar Ziggo.nl of een van onze winkels.
3: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je

0: meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroo.nl.
4: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
5: Doe het lekker zelf,
4: dat zeg ik.
6: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
7: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
8: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
9: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's verse pasta's of pastasauzen 1+1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
12: Het is 12 uur.
13: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Voor het eerst sinds de afsluiting van de straat van Hormuz is er een tanker uit Qatar doorheen gevaren. Het schip is inmiddels met een lading LNG op weg naar Pakistan. Bij een jeugdvoetbaltoernooi in België is zaterdagmiddag een 7-jarige jongen overleden na een val van een opblaasbaar springkasteel. De evacuatie van het cruiseschip Hondius op Tenerife is in volle gang. Bij een controle van de 150 opvarenden is gebleken dat geen van de passagiers symptomen heeft van een besmetting met het Hantavirus. Vandaag en morgen worden ze naar Nederland en andere landen gevlogen. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn gisteravond 14 agenten omgekomen. Het weer, het is helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
14: Forever 49 verkeer.
15: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De eerste files van de zondag, moederdag, ontstaan. 10 minuutjes vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Bij de grens weer controles, 2 kilometer file daar. En 5 minuten vertraging op de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht bij knooppunt Lunetten. 4 kilometer langzaam rijdend verkeer door de werkzaamheden aan de A2.
16: Forever 49.
17: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.
18: Celebrating life. 60s, 70s en 80s.
19: Forever 49.
20: Dit is 12 tot 2 op Forever 49. You're my

Owen Paul en My Favorite Waste of Time. En alle muziek in dit programma. En wat mij betreft spreek ik ook voor mijn collega's. Dragen we vandaag op aan alle moeders op deze moederdag. Dit is 12 tot 2 bij Forever 49. Met natuurlijk weer de spreuk van de dag. Het leven is heel simpel. Hoe meer je doet wat je leuk vindt, hoe leuker je leven wordt.

0: laat het eerst nou eens heerlijk zomer geworden. Dat lijkt me best wat. Bananarama was dat.
1: Vandaag in het verleden.
0: Vandaag, 10 mei, maar dan in 1985 werd Johan Cruijff technisch adviseur bij Ajax. Op 10 mei 1994 in het parlementsgebouw in Kaapstad werd Nelson Mandela beëdigd als president van Zuid-Afrika. En dan 10 mei 1997 bij Hoek van Holland had koningin Beatrix de stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg officieel in gebruik gesteld. En daarmee zijn de deltawerken voltooid. De stormvloedkering bestaat uit twee drijvende deuren van elk ruim 200 meter lengte die in een soort dok aan de noord- en zuidzijde van de Nieuwe Waterweg liggen. En als het waterpeil 3 meter boven NAP komt, schuiven de deuren die 20 meter hoog zijn automatisch naar elkaar toe.
1: Vandaag in het verleden.

Dat was al een beetje een voorproefje voor Classic Grooves tussen 5 en 7. Want dan draaien we vandaag weer op de zender alleen maar soul en disco. Bij deze ben je uitgenodigd. Heerlijke muziek toch? En trouwens, over heerlijke muziek gesproken, dat is dit eigenlijk ook wel. Italiaans, de zon, sfeer, allure. Dat zit allemaal in dit nummer van Eros Ramazzotti. Hier is Macabello, Questo Amore.

0: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
2: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesfooties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
4: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
4: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
6: Daar heb je Huub van Hubo.
7: Hoi.
6: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
8: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar Fiat.nl.
6: Wat ook helpt? Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
9: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
10: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
11: Oké.
10: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
12: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
13: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
12: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
10: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
14: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
15: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
16: Odido. Ik ben professor Casper van Eyck. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 90% van hen overlijdt al binnen een jaar na diagnose.
17: Support Casper met zijn baanbrekend onderzoek door Stichting Overleven met Alvleesklierkanker op te nemen in uw testament. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
18: Forever 49 verkeer.
19: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
7: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
18: Er is een mix van bewolking en af en toe zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperaturen variëren van 13 graden in het Waddengebied tot 20 in het zuiden, maar in de loop van de middag koelt het vanuit het noorden af. Er waait een matige aan de westkust vrij krachtige noordoostelijke wind. Vanavond is het overwegend droog met in het zuidoosten kans op wat regen. De matige noorden tot noordoostenwind is aan de westkust vrij krachtig. Komende nacht regent het regelmatig in het zuidoosten bij zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven het vriespunt in het noorden van het land. Er waait een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Morgenochtend laat de zon zich regelmatig zien, maar regent het eerst in Limburg. Later valt er ook in het noorden wat regen. 'S Middags klaart het in het noorden weer wat op en wordt het daar droog. In het midden en zuiden is het overwegend bewolkt met kans op wat regen. Het wordt een graad of 10 in het noorden tot maximaal 15 in het zuidoosten en er waait morgenmiddag een matige noordelijke wind. Die is aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig met windkracht 5 of 6. Morgenavond klaart het op en blijft het overwegend droog. Na morgen houden we fris en wisselvallig weer met ook af en toe een bui. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Laura Brendicum en Self Control. Je luistert naar 12 tot 2 iedere zaterdag en zondag hier op Forever 49. Met heel veel lekkere muziek. Straks gaan we trouwens naar een plaats in Limburg.

0: als je vaker naar dit programma luistert, dan weet je dat wij altijd ergens een plaats in het voetlicht stellen. En vandaag is dat de plaats Sittard. Dat is een stad in Limburg met ongeveer 38.000 inwoners. Het is een van de oudste plaatsen in Nederland. In de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw is het centrum van Sittard sterk gesaneerd. Waarbij veel oude gebouwen zijn vervangen door moderne. Ook is hier een heel nieuw winkelcentrum aangelegd. En zodoende is er van de geschiedenis van de stad weinig meer direct zichtbaar. Hoewel, een deel van Sittard is geclasseerd als beschermd stadsgezicht. Het oude stratenplan in het centrum is nog duidelijk aanwezig. Ook de omwalling is nog grotendeels zichtbaar. En Sittard die heeft tientallen kerken en kloosters. En ook boerderijen, molens en musea. In het noordoosten vormt de Rode Beek de grens met Duitsland. Hier ligt het parkbos Millen, nabij kasteel Millen. En het uitgaansleven is geconcentreerd rond de historische markt, waar veel cafés en restaurants te vinden zijn.
1: 12 tot 2 op Forever 49.

De beste hits uit de 60s, 70s en 80s hoor je hier bij Forever 49. Dit waren Sniffende Tears en Driver's Seat. Ik heb de kaarten weer geschud. Straks na ene hebben we weer een nieuwe vraag van vandaag. En meer.

0: staat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
1: Hey, bedankt.
2: Merci.
0: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
3: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
5: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
6: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
7: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
9: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
11: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik.

0: Toto.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Welkom bij de Verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
6: Dat is wit goud voor weinig.
7: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
8: Aldi.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
11: Mamma mia, dat is goedkoop.
7: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
12: Aldi. Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
14: Hatsjoe! Gezondheid! Last van hooikoorts? Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
15: Hoi van Ethos.
16: Het is 1 uur.
17: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De politie heeft op een slaapkamer in Zutphen ruim €340.000 cash en ook wat drugs gevonden. Daarnaast lag er onder meer een gasalarmpistool in de woning van de 23-jarige man. Nieuwe filmbeelden tonen hoe het Duitse leger in mei 1940 Nederland binnentrok via Zuid-Limburg. De unieke opnames zijn aangekocht door het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar van het schenden van het tijdelijke staakt-het-vuren. En een 53-jarige Italiaanse vrouw ontdekte pas na 7 maanden dat er een chirurgische schaar in haar buik was achtergebleven. Sinds een operatie in een privékliniek in Napels had de vrouw ernstige buikpijn. Het weer, er is een mix van bewolking en af en toe zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 13 graden in het Waddengebied tot 20 in het zuiden. En een matige, aan de westkust vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
18: Forever 49 verkeer.
19: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan weer vooral files in de regio Utrecht. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht tussen Culemborg en Everdingen 3 kwartier vertraging. Het hele weekend is de A2 weer dicht tussen Everdingen en het knooppunt Oude Rijn. En het komt ook nog eens een keer door een ongeluk op de omleidingsroute. De A27 vanuit Gorkum naar Utrecht tussen Lexmond en Everdingen heb je 20 minuten vertraging. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Dan naar de A12 richting Den Haag bij Utrecht tussen Houten Oost en knooppunt Oude Rijn. Een kwartier extra, ook dit komt door werkzaamheden. Dan op de A12 richting Duitsland voor de grensovergang 10 minuten extra reistijd.
20: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van 1 brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.
21: Celebrating life. 60s, 70s en 80s.
22: Forever 49.
23: Dit is 12 tot 2 op Forever 49.

Los Lobos en La Bamba. Ja, ik denk dat velen van ons aan een heel andere La Bamba zitten te denken. Ja, dat was trouwens wel met dit nummer ook. Ja, dan gingen we in een rondje lopen en zo. Dan mocht je om de zoveel meter een meisje zoenen. Goh, waar is de tijd gebleven? Ik denk als we het nou zouden doen, dan we helemaal uitgelachen zouden worden, denk ik. Ja, ik weet het eigenlijk wel zeker. De jaren 80, ze waren toch wel bijzonder. Los Lobos, aan het begin van deel 2 van 12 tot 2 op deze zondag 10 mei, moederdag. Dus alle muziek die we draaien, die dragen we op aan de moeders. En we hebben een mooie spreuk. Het leven is heel simpel. Hoe meer je doet wat je leuk vindt, hoe leuker je leven wordt.

0: Fleetwood Mac en Don't Stop.
1: De vraag van vandaag.
0: Nou, let op. Ben je met de verkoper van een huis in onderhandeling als de makelaar aangeeft dat hij zal gaan overleggen? Dat is de vraag van vandaag. Dus ben je met de verkoper van een huis in onderhandeling als de makelaar aangeeft dat hij zal gaan overleggen? Je krijgt straks het antwoord na muziek van de Beach Boys en deze van de Pet Shop Boys.

0: The Beach Boys en Wouldn't It Be Nice. De vraag van vandaag. Ben je met de verkoper van een huis in onderhandeling als de makelaar aangeeft dat hij zal gaan overleggen? Ben je dan in onderhandeling of niet? Het antwoord is nee, want je bent pas met de verkoper in onderhandeling als de verkoper op een bod reageert.
1: 12 tot 2 op Forever 49.

0: fijnste moederdagcadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1 plus 1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
1: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
4: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
8: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle café-sauzen tot 320 milliliter voor maar €1. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
11: Forever 49 verkeer.
12: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan weer vooral files in de regio Utrecht. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Tussen Culemborg en Everdingen 3 kwartier vertraging. Het hele weekend is de A2 weer dicht tussen Everdingen en het knooppunt Oude Rijn. En het komt ook nog eens een keer door een ongeluk op de omleidingsroute. De A27 vanuit Gorkum naar Utrecht tussen Lexmond en Everdingen heb je 20 minuten vertraging. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Dan naar de A12 richting Den Haag bij Utrecht tussen Houten Oost en knooppunt Oude Rijn. Een kwartier extra, ook dit komt door werkzaamheden. Dan op de A12 richting Duitsland voor de grensovergang 10 minuten extra reistijd.
11: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
13: Er is een mix van bewolking en af en toe zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperaturen variëren van 13 graden in het Waddengebied tot 20 in het zuiden, maar in de loop van de middag koelt het vanuit het noorden af. Er waait een matige aan de westkust vrij krachtige noordoostelijke wind. Vanavond is het overwegend droog met in het zuidoosten kans op wat regen. De matige noorden tot noordoostenwind is aan de westkust vrij krachtig. Komende nacht regent het regelmatig in het zuidoosten bij zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven het vriespunt in het noorden van het land. Er waait een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Morgenochtend laat de zon zich regelmatig zien, maar regent het eerst in Limburg. Later valt er ook in het noorden wat regen. 'S Middags klaart het in het noorden weer wat op en wordt het daar droog. In het midden en zuiden is het overwegend bewolkt met kans op wat regen. Het wordt een graad of 10 in het noorden tot maximaal 15 in het zuidoosten en er waait morgenmiddag een matige noordelijke wind. Die is aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig met windkracht 5 of 6. Morgenavond klaart het op en blijft het overwegend droog. Namorgen houden we fris en wisselvallig weer met ook af en toe een bui. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
11: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
14: Celebrating life.

0: We doen weer even een rondje verjaardagen van bekende 49ers op deze zondag. Nick Heidfeld, de Duitse voormalig Formule 1 coureur, die wordt vandaag precies 49 jaar. Hij mag zich vanaf nu dus een Forever 49er noemen. En ook Bob Sinclair, de Franse producer, DJ, remixer, die is ook nog mede-eigenaar van de platenlabel Yellow. Die wordt vandaag 57 jaar. Dennis Bergkamp is jarig, de Nederlands voormalig profvoetballer, wordt 57 ook. En 78 jaar voor Meg Foster, de Amerikaanse actrice. En als laatste nog Graham Coltman, de Engelse muzikant, bekend van onder andere natuurlijk de popgroep 10cc. Hij wordt vandaag 80 jaar.
1: Gefeliciteerd! Celebrating live. Age is just a number. Forever 49.

Shine Band en Keep It Gummer Love. En hou die groove nog even vast, want vanmiddag om 5 uur draaien we 2 uur lang heerlijke disco en soul klassiekers in classic grooves. Ik hoop je dan nog even te ontmoeten. En straks om 2 uur zit hier Remco van Santen.

0: onverzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
0: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
2: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
3: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
4: Hoi Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
3: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
2: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Greenchoice.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
7: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
8: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
7: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
9: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week dames.

0: smoothies 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol. Je zou je

0: Het is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Hi, dag.
2: Hoi,
3: hallo.
0: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.

0: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
1: Het is 2:00.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij de marathon van Leiden is een deelnemer overleden, zo laat de politie weten. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend, maar het gaat volgens de politie om een gezondheidskwestie. De medische controles van de Nederlandse opvarenden van het cruiseschip de MV Hondius zijn afgerond. Volgens het ministerie van Volksgezondheid vertrekken ze over een half uur vanaf Tenerife naar Eindhoven. De politie heeft op een slaapkamer in Zutphen ruim €340.000 cash en ook wat drugs gevonden. Daarnaast lag er onder meer een gasalarmpistool in de woning van de 23-jarige man. En nieuwe filmbeelden tonen hoe het Duitse leger in mei 1940 Nederland binnentrok via Zuid-Limburg. De unieke opnames zijn aangekocht door het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Het weer, er is een mix van bewolking en af en toe zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 13 graden in het Waddengebied tot 20 in het zuiden. En een matige, aan de westkust vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Forever 49 verkeer.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Ook vandaag heb je vooral weer rondom Utrecht vertraging. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je tussen Culemborg en knooppunt Everdingen een half uur extra nodig. A12 richting Den Haag tussen Bunnik en knooppunt Oude Rijn 20 minuten extra. En op de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht tussen Lexmond en Everdingen doe je er een kwartier langer over.
3: Forever 49.
5: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

1984 veel gebruikt voor de Olympische Zomerspelen in Los Angeles. Dat maakte van deze plaat een wereldwijde hit, de Pointer Sisters. Het is zondagmiddag, net na Bernard. Het is Remco hier, Remco in het weekend. Onderweg ga ik naar Nathan Valtskog, The Heat Is On. Nu Suzy Quattro en Chris Norman.

van Anusha Fox en werd opgenomen in 1979. En de plaat werd veel bekender toen deze dame het opnam. Agnetha Valskok in 1983. The heat is on. Er stroomt wat koelere lucht ons land binnen. De temperaturen gaan deze week wat naar beneden. Nou ja, zolang het aankomend weekend maar weer wat beter is, hè, daar gaan we dan maar voor. Op het programma zometeen John Travolta en Olivia Newton-John. Nu eerst Love Games. Level 42, Forever 49.

Volta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. We spoelen zometeen gratis terug in de terugspoelservice. Een comedyfilm 1983, een indiefilm, een bandje die te horen is op een aantal soundtracks van bekende films.

0: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
1: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Sneakbroodjes 10 stuks voor 1,99. En AH Zwarte Thee Sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
0: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
2: Hi, I'm
0: Fleur.
3: Hoi, hallo.
4: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
5: Mijn vriendin en ik hebben duidelijke doelen voor onze toekomst. En we denken samen na hoe we dat kunnen bereiken. Een nieuwe auto, een eigen huis. Laatst heeft zij bijvoorbeeld uitgezocht of we eerder met pensioen kunnen gaan. Daar had ik zelf nog niet bij stilgestaan. En zo doen we dat met al onze financiële zaken. Samen geregeld. Dat is toch logisch?
4: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
6: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Bestel je OBU op netlink.nl.
8: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
9: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
10: Doe het lekker zelf.
9: Dat zeg ik.
11: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
13: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
12: Aldi.
14: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
12: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19. Mamma mia, dat is goedkoop.
13: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
12: Aldi.
15: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
16: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
15: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
17: Forever 49 verkeer.
18: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je tussen Culemborg en Everdingen 20 minuten vertraging. En op de A12 richting Den Haag tussen Bunnik en Knoopend Oude Rijn doe je er een kwartier langer over. Op de A27 van Gorkum naar Utrecht nu de meeste vertraging tussen Lexmond en Knoopend Lunette staat 12 kilometer. Oponthoud is 25 minuten.
17: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
19: Er is een mix van bewolking en af en toe zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog.
2: De temperaturen variëren van 13 graden in het Waddengebied tot 20 in het zuiden, maar in de loop van de middag koelt het vanuit het noorden af. Er waait een matige aan de westkust vrij krachtige noordoostelijke wind. Vanavond is het overwegend droog met in het zuidoosten kans op wat regen. De matige noorden tot noordoostenwind is aan de westkust vrij krachtig. Komende nacht regent het regelmatig in het zuidoosten bij zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven het vriespunt in het noorden van het land. Er waait een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Morgenochtend laat de zon zich regelmatig zien, maar regent het eerst in Limburg. Later valt er ook in het noorden wat regen. 'S Middags klaart het in het noorden weer wat op en wordt het daar droog. In het midden en zuiden is het overwegend bewolkt met kans op wat regen. Het wordt een graad of 10 in het noorden tot maximaal 15 in het zuidoosten en er waait morgenmiddag een matige noordelijke wind. Die is aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig met windkracht 5 of 6. Morgenavond klaart het op en blijft het overwegend droog. Namorgen houden we fris en wisselvallig weer met ook af en toe een bui. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
10: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
19: Forever 49.
10: Celebrating life.

0: Michael Jackson op Forever 49, The Way You Make Me Feel. We keren terug naar een iconische film uit de jaren 80.
1: De terugspoelservice. De terugspoelservice.
0: Teruggespoeld naar 1983, de film Trading Places. En het gaat over twee steenrijke broers. En ze sluiten een weddenschap af. Wat gebeurt er nou als je een succesvolle zakenman alles afneemt en een arme straatverkoper juist rijk maakt? Nou, zo wisselen de keurige beursmakelaar Louis, gespeeld door Dan Aykroyd, en de slimme straatverkoper Billy, gespeeld door Eddie Murphy, van leven. Wat begint als een experiment, groeit uit tot een hilarische strijd tegen hebzucht en macht. Op de soundtrack staat een groep die in meerdere films te horen was, zoals Stand By Me en American Graffiti. The Silhouettes. Dip, dip, dip, dip, dip.

0: Dit werd een one-hit wonder voor de Silhouettes, Get a Job, op de soundtrack van Trading Places 1983.
1: De terugspoelservice. De terugspoelservice.

Het werd een grote hit, dit voor Sydney Youngblood. Overal stond het wel in de hitparade. Alleen in België stond het op nummer 1. Ja, ik weet niet of dat dan wat zegt. If Only I Could. Pierre van der Stappen is in gesprek met Brucified. Dat is de Bruce Springsteen Tribute Band. Je kan hem terugluisteren op Spotify of Apple Podcast. Zoek dan even op de Forever 49 Tribute Podcast. Dan kan je ze allemaal nog een keertje naluisteren. Forever 49, met een special.

0: in de Lidl Plus app Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
3: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
4: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
5: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
6: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
8: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
6: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
9: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
10: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
11: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf 2,99 euro.

0: 29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
0: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
3: Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Het is 3 uur.
5: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. In Politiek Den Haag is ophef ontstaan over het hoge aantal Palestijnse asielzoekers in Nederland. Volgens onderzoek van de IND vangt Nederland nu de meeste Palestijnse asielzoekers van de EU op. Rotterdam bereidt zich voor op de komst van het cruiseschip Hondius. Dat vaart vanuit Tenerife naar de Maasstad nadat alle passagiers van boord zijn gehaald en wordt waarschijnlijk eind deze week verwacht. Bij de marathon van Leiden is een deelnemer overleden, zo laat de politie weten. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend, maar het gaat volgens de politie om een gezondheidskwestie. En bij protesten tegen een noodopvang voor asielzoekers in Apeldoorn zijn 26 mensen aangehouden. Betogers bekogelden de politie gisteravond met vuurwerk en hinderden het verkeer. Het weer, er is een mix van bewolking en af en toe zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 13 graden in het Waddengebied tot 20 in het zuiden. En een matige, aan de westkust vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
6: Forever 49 verkeer.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je tussen Culemborg en Everdingen 20 minuten vertraging. En op de A12 richting Den Haag tussen Bunnik en Knoopend Oude Rijn doe je er een kwartier langer over. Op de A27 van Gorkum naar Utrecht nu de meeste vertraging tussen Lexmond en Knoopend Lunette staat 12 kilometer. Oponthoud is 25 minuten.
8: Forever 49.
9: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van 1 brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.
10: Celebrating life. 60s, 70s en 80s.
11: Forever 49.
12: Jongens,

Casa Dora die kreeg veel kritiek over zich heen toen zij namelijk samen met haar man in 1988 het huis Pickfair in Hollywood kochten. Ze gooiden dat namelijk plat. Maar het was een van de bekendste privé-eigendommen van Hollywood. Ze kreeg iedereen over zich heen. Casa Dora samen met Jermaine Jackson, When the Rain Begins to Fall. Tweede gedeelte, Remco het weekend met straks een terugspoelservice. Ook Exile, maar nu Tina Turner.

Heb jij onze gratis app al gedownload? Overal en altijd luisteren naar Forever 49, de column, de podcast en zeker de laatste winacties in de gaten houden. En let op, vanaf morgen spelen we Raad het Retro-instrument. De Beatles onderweg,

de Beatles op Forever 49. Het is zondag, de meest relaxte dag van de week. En we doen even lekker een tandje terug. Met straks de terugspoelservice 1983 met daarin nieuws over een klein rondschijfje. Hebben we nu nog even tijd voor Cyndi Lauper. It's time after time.

0: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf hun telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
4: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met één inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
5: Ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesfooties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
11: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
12: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
13: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
14: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
15: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
16: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
17: Oh. Goedemorgen allemaal.
18: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
19: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
20: Dat is wit goud voor weinig.
21: Dat gaan we vieren.
22: Aldi.
23: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
24: Oh yeah.
23: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
19: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
20: Mamma mia, dat is goedkoop.
21: Dat gaan we vieren.
19: Aldi.
25: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2+3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
26: Ik ben professor Casper van Eyck. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 90% van hen overlijdt al binnen een jaar na diagnose.
27: Support Casper met zijn baanbrekend onderzoek door Stichting Overleven met Alvleesklierkanker op te nemen in uw testament. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
28: Forever 49 verkeer.
29: Dit is Dennis Mooij van de ANWB.
30: Er staat nu ruim 160 kilometer file op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Culemborg en knooppunt Everdingen, 25 minuten vertraging. De A4 naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer, 5 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht, oponthoud is nu 20 minuten. Ook op de A4, maar dan van Den Haag naar Rotterdam tussen de knooppunten Ketelplein en Benelux, een kwartier vertraging. Komt door de werkzaamheden op de A15. A12 richting Den Haag tussen Bunnik en Nieuwegein, een kwartier vertraging door wegwerk. En op de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam, tussen de afrit Leerdam en Sliedrecht-West, doe je er een half uur langer over.
0: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
1: Er is een mix van bewolking en af en toe zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperaturen variëren van 13 graden in het Waddengebied tot 20 in het zuiden, maar in de loop van de middag koelt het vanuit het noorden af. Er waait een matige aan de westkust vrij krachtige noordoostelijke wind. Vanavond is het overwegend droog met in het zuidoosten kans op wat regen. De matige noorden tot noordoostenwind is aan de westkust vrij krachtig. Komende nacht regent het regelmatig in het zuidoosten bij zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven het vriespunt in het noorden van het land. Er waait een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Morgenochtend laat de zon zich regelmatig zien, maar regent het eerst in Limburg. Later valt er ook in het noorden wat regen. 'S Middags klaart het in het noorden weer wat op en wordt het daar droog. In het midden en zuiden is het overwegend bewolkt met kans op wat regen. Het wordt een graad of 10 in het noorden tot maximaal 15 in het zuidoosten en er waait morgenmiddag een matige noordelijke wind. Die is aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig met windkracht 5 of 6. Morgenavond klaart het op en blijft het overwegend droog. Namorgen houden we fris en wisselvallig weer met ook af en toe een bui. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Zomershowprogramma Apisa met Henk Spaan en Harry Vermegen. En dat werd speciaal gedaan in 1985, omdat de paus daadwerkelijk naar Nederland kwam. En de beelden zijn, Henk Spaan staat er op de pausmobiel te zwaaien op de grachten van Amsterdam.

0: Slam Koningsweekend met Foreigner, Cold as Ice. 43 jaar geleden, wat weet jij nog van 1983?
1: De terugspoelservice. De terugspoelservice.
0: In dat jaar staat de muziekwereld op zijn kop, want daar is hij, de compactdisc. Ja, het is geen gekraak meer van vinyl, geen tape meer die vastloopt, maar digitaal geluid. Het is futuristisch, wel heel erg duur en vooral iets waar iedereen nieuwsgierig naar is. En in de winkel staan mensen vol verbazing naar die glimmende schijfjes te kijken. Maar ja, werkt dat nou echt veel beter dan de LP? In het consumentenprogramma Brandpunt in de Markt werd de CD geïntroduceerd.
2: Ja, begin deze maand werd het systeem van de compact disc geïntroduceerd. U hebt daar ongetwijfeld al iets van gehoord. Het is een heel nieuw systeem wat in de toekomst onze pick-up gaat vervangen. Een systeem met ongekende mogelijkheden, volgens de deskundigen.
0: Tegenwoordig weten mensen al niet eens meer wat het is, een compact disc. En komt vernieuwen helemaal terug. Ik zal trouwens zelf niet eens weten wanneer ik voor het laatst een cd'tje heb afgespeeld. Jij? De introductie van de compact disc, de cd, 43 jaar geleden, 1983. Dit hoorde je toen op de radio. Stuck on You, Lionel Richie.

kan aan mij liggen, maar ik zie ineens een heel groot glas wijn voor me. Dat is wel lekker zo op zondag trouwens. Julien Clerc op Forever 49. Straks Classic Grooves Club Forever 49. Eerst zometeen na 4 uur Marcel. Ik wens je nog een heel fijn weekend toe.

0: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas plakken en stukken. 1 Plus 1 gratis. En Plus avocado. Ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Nieuw in de Lidl.

0: Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
0: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
2: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Het is 4 uur. Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Tijdens de halve marathon in Leiden is een 15-jarige deelnemster uit Oegstgeest overleden nadat ze onwel werd. De organisatie onderzoekt hoe het kan dat ze meedeed, want voor de halve marathon moet je 16 jaar oud zijn. Er is Brits militair medisch personeel per parachute geland op het afgelegen eiland Tristan da Cunha. Ze gaan een man helpen die mogelijk besmet is met het Hantavirus. Rotterdam bereidt zich voor op de komst van het cruiseschip Hondius. Dat vaart vanuit Tenerife naar de Maasstad nadat alle passagiers van boord zijn gehaald en wordt waarschijnlijk eind deze week verwacht. En de Duitse regering ziet weinig in een bemiddelende rol voor oud-bondskanselier Schröder bij overleg met Rusland. Het weer is een mix van bewolking en af en toe zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 13 graden in het Waddengebied tot 20 in het zuiden en een matige, aan de westkust vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Forever 49 verkeer.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Deze week heb je nu de meeste vertraging. De A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht voor Everdingen 20 minuten extra. En dat geldt ook voor de A4 naar Amsterdam voor het knooppunt de Nieuwe Meer. Dat komt door een ongeluk. Op de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam 35 minuten vertraging tussen Gorkum en Sliedrecht-West. En de A27 naar Utrecht tussen Lexmond en knooppunt Lunette 20 minuten extra.
4: Forever 49.
6: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: met Dirty Dancing, Jennifer Grey en Patrick Swayze. Moet je voorstellen, Jennifer Grey was 26 en speelde de 17-jarige baby. Nou ja, goeiedag Cam, denk ik. En Patrick Swayze deed zijn eigen stunts. Je weet wel van die boomstam, dat ze met z'n tweeën gingen oefenen. Daar liep hij wel een ernstige knieblessure op. Dat dan weer wel. Zo even dan Remco, goedemiddag.
1: Marcel,

0: iets wat je noemt herinnering ophalen aan de jaren 80. Ik was trouwens gisteravond naar de jaren 80 show geweest met Angela Groothuis en Erik van het Hof van de Roberta Giacchetti. En ook dan haal je herinneringen op in één show, wat wij elke dag weer doen.
1: Marcel, laat je lekker bijkomen van je dag.
0: Nou, volgens mij lukt dat wel deze zondag, toch? Lekker tijdens de borrel.

0: anders zijn dan bij ons, straks in de High Five.
1: Niet alleen de muziek, maar ook de films brengen je terug naar je allermooiste herinnering. Welke nostalgische film kunnen we gaan bekijken op tv?
0: Dit is weer een hele leuke die ik met je wil delen. Money 2 uit 1995 met Wesley Snipes, Woody Harrelson en Jennifer Lopez. John en Charlie delen dezelfde droom. De miljoenentrein beroven die wekelijks de opbrengsten ophaalt van alle New York City metrostations. Er is echter wel een probleem. De heren zijn van de politie. Maar Charlie heeft er alles voor over om de buit te pakken om zich van zijn gokschulden te kunnen ontdoen. Hij slaat helemaal door als hij erachter komt dat John rommelt met de vrouw waar hij zelf ook heimelijk verliefd op is. In zijn eentje kaapt Charlie de snelle trein. Money 2 is vanavond om 22:30 te zien op SBS 9.
2: Marcel in de middag.

0: Gaat over een man die zijn ex-geliefde niet los kan laten. Doordat hij telkens naar een theatervoorstelling gaat. Of een musical op Broadway. En dan krijg je van die liefdesliedjes. Hè. Dus ja, dan wordt dat weer aangebakken. Trouwens, even wat anders. Als je op de hoogte wil blijven van al die leuke winacties bij ons. Dat je denkt van, ik ben het weer vergeten. Ik heb het gemist. Als je je aanmeldt op onze website voor www.radio.nl. En je meldt je aan voor die nieuwsbrief van ons. Dan word je gewoon echt als eerste op de hoogte gehouden. Ik zou het doen.
1: We beseffen het steeds vaker. Geluk zit vaak in de allerkleinste dingen. Hey Marcel, wat is het geluksmoment van vandaag?
0: Je moeder of schoonmoeder zien stralen op deze moederdag.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
3: Doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
5: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
7: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
8: Dat is een zonnig prijsje.
7: Ja, zo goedkoop.
9: Dan gaan we vieren.
7: Aldi.
10: Schuren, afplakken, lakken.
11: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: Odido. Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
14: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
15: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
16: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
17: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
18: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
14: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
19: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
20: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC-Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
19: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
21: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
22: Forever 49 verkeer.
23: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog 110 kilometer file. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je voor knooppunt Everdingen 20 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag tussen Bunnik en knooppunt Oude Rijn. Op de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam Tussen de afrit Arkel en Sliedrecht-West doe je er 25 minuten langer over. En op de A27 Gorkum-Utrecht tussen Lexmond en knooppunt Lunetten is het oponthoud 20 minuten.
3: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
8: Vanavond is het overwegend droog met in het zuidoosten kans op wat regen. De matige noorden tot noordoostenwind is aan de westkust vrij krachtig. Komende nacht regent het regelmatig in het zuidoosten bij zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven het vriespunt in het noorden van het land. Er waait een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Morgenochtend laat de zon zich regelmatig zien, maar regent het eerst in Limburg. Later valt er ook in het noorden wat regen. 'S Middags klaart het in het noorden weer wat op en wordt het daar droog. In het midden en zuiden is het overwegend bewolkt met kans op wat regen. Het wordt een graad of 10 in het noorden tot maximaal 15 in het zuidoosten en er waait morgenmiddag een matige noordelijke wind. Die is aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig met windkracht 5 of 6. Morgenavond klaart het op en blijft het overwegend droog. Na morgen houden we fris en wisselvallig weer met ook af en toe een bui. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
3: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
17: Celebrating life.

0: En nou hoop ik dat je moeder of je schoonmoeder met de luchtgitaar meegespeeld heeft met deze plaat van Bruce Springsteen. Als je er beelden van hebt, stuur ze gewoon nog eens op. Vinden we altijd hartstikke leuk. Trouwens, je hebt ook een hele leuke tributeband, hè? Bruce Springsteen. Die zijn echt te gek. En we hebben daar een podcast van. Die vind je op onze website forever49radio.nl. Of in onze gratis radio-app.
1: Het leven zit vol dilemma's. Maar niet elke keuze is goed of fout. Stel, je moet nu kiezen.
0: Is allebei aantrekkelijk.
1: Hey Marcel.
0: Ja, Sophie.
1: Wat is het dilemma van vandaag?
0: Terug naar je eigen kindertijd. Of je kinderen weer voor even klein laten zijn.
1: Dilemma van de dag.

Je luistert naar Forever 49 via DAB+, online, de app Kabel en nu ook op Ziggo, kanaal 863. Heb je een nieuwe mediabox? Ga dan naar menu en

0: 5, 4, 3, 2, 1. High five van de dag.
1: Ja, eetgewoontes en etiketten zijn in andere landen net weer even anders dan bij ons. Dit is een top 5. In Tanzania wordt het als een belediging gezien als je aan het eten ruikt. En als je in een bedouïdentent koffie drinkt, dan moet je, als je genoeg gehad hebt, het kopje heen en weer schudden en kantelen, want anders wordt het weer bijgevuld. En in Japan en China moet je je stokjes nooit rechtop in een kom rijst zetten, want dat lijkt op wierookstokjes bij begrafenissen. En bij het eten van tacos op straat in Mexico, dan moet je je hand, één hand, moet je op je

Heb je dat ook een beetje? Dat je meteen die videoclip weer ziet? Ik ben meteen weer verliefd. Die blonde dame met die mooie blauwe ogen. En dan te bedenken dat Nikita helemaal geen vrouwennaam was, maar een mannennaam in de Sovjet-Unie. Ja, maar goed. Was trouwens de Britse atlete Anya Major. En wat ook grappig is, is dat de achtergrondzangers, ja, niet de minste, George Michael en Nick Kershaw. Zometeen trouwens Classic Grooves met Bernard Horst en Klaas van het Hof met Club Forever 49. Geniet van je zondagavond.

0: maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hap Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
1: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
2: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
1: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
2: Rand? Nee.
1: Fair enough.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
4: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
5: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
6: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
5: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
7: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
8: Welkom bij de
7: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
9: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig.

0: Jouw kas is ouderwets lekker.
1: Welkom bij de Verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
5: Oh yeah.
4: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1+1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Geef jouw tuin sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
6: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1+1 gratis.
8: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
9: Het is 5 uur.
10: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Activisten van Geef Tegengas hebben opnieuw de havenspoorlijn in de Rotterdamse haven geblokkeerd. Gisteren werd een eerdere blokkade na enkele uren beëindigd zonder dat er aanhoudingen zijn verricht. De 14 Spanjaarden die op het cruiseschip Hondius zaten zijn in Madrid aangekomen. Zij gaan in quarantaine in een militair ziekenhuis op een luchtmachtbasis bij de Spaanse hoofdstad. Tijdens de halve marathon in Leiden is een 15-jarige deelnemster uit Oegstgeest overleden nadat ze onwel werd. De organisatie onderzoekt hoe het kan dat ze meedeed, want voor de halve marathon moet je 16 jaar oud zijn. En Brits militair medisch personeel is per parachute geland op het afgelegen eiland Tristan da Cunha. Ze gaan een man helpen die mogelijk besmet is met het hantavirus. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog met in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven het vriespunt in het noorden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
11: Forever 49 verkeer.
12: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je voor knooppunt Everdingen een half uur vertraging. En op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam doe je er ook een half uur langer over tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost. A27, Gorkum-Utrecht, tussen Lexmond en Nieuwegein is het oponthoud een kwartier.
13: It's Forever 49, party time, party time. Soul and disco in classic groove. Met Bernard Terhorst, classic groove. Join the club, join the club.

0: onvoorstelbaar dat dit nooit een hit geworden is in Nederland.
1: Dit is Classic Grooves. Let's go!
0: Circles van Atlantic Star. En daarmee begon weer een nieuwe aflevering van Classic Grooves. Op deze zondagmiddag / zondagavond tussen 5 en 7 hoor je 2 uur lang die heerlijke soul en disco classics uit de 70s en 80s. En wat ik altijd al zeg, we beperken ons niet alleen maar tot de hits en de tips, maar we hebben ze natuurlijk ook wat we vroeger omschreven als de Amerikaanse import. Of in ieder geval die club classics die in de disco's hoorden op zaterdag en zondagavond. Nou, deze zou er één van kunnen zijn. Alhoewel, dit was een behoorlijke hit hoor. Carol Gianni, Hit and Run Lover.
1: 70s. 70s en 80s. Soul and disco in classic grooves.

Ze 5'7 met disco en soul en die Evers White Band die kwam uit Schotland. En dat is best wel verbazend, want hun muziek was behoorlijk beïnvloed door de Amerikaanse soul en funk uit de steden als Memphis en Detroit. Het was in 1974 een enorme hit, wereldwijd zelfs. En het later is het trouwens ook nog eens uitgebracht door Kenny Dulfer. Die was ook heel goed aan te horen.

0: De betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
1: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
0: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
2: Huh? Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
3: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
4: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
5: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Hey 49-plusser, er is een nieuwe podcast speciaal voor jou, De Vijftigers. Waarin zangeres Birgit Lewis, acteur Patrick Stoof, schrijfster Ivanka van der Zwaan en ik, radiomaker Sander de Heer, alle clichés en taboes van leeftijdsgenoten proberen op te helderen.
8: Ja, en niet alleen maar over vrouwengedoe en over de overgang.
9: Ja, of mannen praten over bierbuiken en Viagra.
10: Nee joh, elke aflevering een open gesprek over een thema dat elke vijftiger boeit. Over vriendschappen, kwaaltjes, carrière.
7: We zijn er nu op alle platformen.
11: Wij zijn de
12: Forever 49 verkeer.
13: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je voor knooppunt Everdingen een half uur vertraging. En op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam doe je er ook een half uur langer over tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost. A27, Gorkum-Utrecht, tussen Lexmond en Nieuwegein is het oponthoud een kwartier.
12: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
14: Vanavond is het overwegend droog met in het zuidoosten kans op wat regen. De matige noorden tot noordoostenwind is aan de westkust vrij krachtig. Komende nacht regent het regelmatig in het zuidoosten bij zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven het vriespunt in het noorden van het land. Er waait een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Morgenochtend laat de zon zich regelmatig zien, maar regent het eerst in Limburg. Later valt er ook in het noorden wat regen. 'S Middags klaart het in het noorden weer wat op en wordt het daar droog. In het midden en zuiden is het overwegend bewolkt met kans op wat regen. Het wordt een graad of 10 in het noorden tot maximaal 15 in het zuidoosten en er waait morgenmiddag een matige noordelijke wind. Die is aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig met windkracht 5 of 6. Morgenavond klaart het op en blijft het overwegend droog. Na morgen houden we fris en wisselvallig weer met ook af en toe een bui. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
15: 70s en 80s. Soul en disco. Dit is Classic Grooves.

0: Boskeks en Lowdown. En dan zijn we toe aan onze favorite flashback van vandaag. Dat is de band T-Connection. Dat was een funk en disco groep uit de Bahamas. En was een van de groepen die in de late jaren 70 en vroege jaren 80 de grens tussen funk en disco vervaagde. Kort na de oprichting van de groep in 1975 besloten ze te verhuizen naar Miami in Florida en tekenden bij het platenlabel TK Records. Met dat label bracht T-Connection 4 albums uit tussen 1977 en 1979. Do What You Wanna Do zou het meest populaire hoogtepunt van hun carrière worden. Ze bereikten met dit nummer de eerste plaats in de disco-single-hitlijst van Billboard. En na het succes verhuisde de band noordwaarts naar Capitol Records. En dit leverde 4 albums op, doordrenkt met funk en mooie ballads. En daarna besloot de groep ermee te stoppen en volgden nog een aantal verzamelalbums met het beste van T-Connection. De band heeft in Amerika 11 singles uitgebracht en in Nederland stond de band met Do What You Wanna Do in de tipparade. En gek genoeg behaalden hun beste songs de Nederlandse hitparade niet. En juist die nummers zijn favoriet bij ons, bij liefhebbers van soul en disco. We draaien Girl Watching.
1: Classic Grooves, favorite flashback.

Love Me Right Now, Rolls Royce of Forever 49. Dit is Classic Grooves en ik ga het met je hebben over de band. Natuurlijk, hoe kan het anders? Harold, Melvin en de Blue Notes. Ze werden groot met de zanger Teddy Pendergrass. Denk aan hits als If You Don't Know Me By Now, The Love I Lost, Satisfaction Guarantee, Bad Luck en ook Don't Leave Me This Way. Het waren allemaal klassiekers. Maar goed, die Teddy Pendergrass die ging op een bepaald moment weg bij die band. Toen kwamen er allerlei verschillende zangers. En dat bracht er ook wel juweeltjes op. Een voorbeeld daarvan is deze met de zang van Sharon Page. Hier is Baby, I'm Back.

Formation en Bounce Rock Skate and Roll. Straks deel 2 van Classic Grooves op deze zondagavond. Met natuurlijk nog één keer aandacht voor onze favorite flashback. En dat is de band T-Connect.

0: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
2: Dat is een zonnig prijsje.
1: Ja, zo goedkoop.
3: Dat gaan we vieren.
1: Aldi. En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
4: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
5: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
4: Bestel je OBU op netlink.nl.
6: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus

0: 3 gratis. Nucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen. 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
3: Het is 6 uur.
4: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het Radio Nieuws. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn vertrokken van Tenerife naar Eindhoven. De VVD wil dat horecaondernemers geen vergoeding hoeven te betalen voor het uitzenden van oranjewedstrijden. Zo'n 20 activisten van Geef Tegengas hebben opnieuw de havenspoorlijn in de Rotterdamse haven geblokkeerd. En de 14 Spanjaarden die op het cruiseschip Hondius zaten zijn in Madrid aangekomen. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met in het zuidoosten kans op wat regen. En het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven het vriespunt in het noorden. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws.
5: It's Forever 49, party time, party time. Soul and disco in classic grooves. Met Bernard ter Horst, classic grooves. Join the club, join the club.

0: Rick James.
1: Dit is Classic Grooves. Let's
0: go! Hij was een van de meest kleurrijkste en invloedrijkste funkartiesten van eind jaren 70, 80. Zijn echte naam is trouwens James Ambrose Johnson Jr. Zijn grootste hits waren natuurlijk in Nederland sowieso Super Freak. En Rick James was ook een belangrijke producer en songwriter. En hij had ook een reputatie als wilde feestganger. Dat leverde hem helaas veel persoonlijke en juridische problemen op, waardoor zijn carrière beschadigd raakte. Maar goed, hij heeft toch nog een paar leuke hits en singles achtergelaten. Deel 2 van Classic Grooves op deze zondagavond.
1: 70s en 80s. Soul en disco in Classic Grooves.

Nederland nooit in de hitparades doorgedrongen, maar het werd wel veel gedraaid in de clubs. En een dame die ook bijzonder populair was in de clubs, die luistert naar de naam Gwen Guthrie. Ze is nog steeds populair trouwens in de clubscene van New York. En dat komt mede dankzij de remixes van de beroemde DJ Larry Levin. Want die heeft een aantal singles van haar volledig geremixed. Denk dan aan Padlock en Seven Heaven en Ain't Nothing Going On But The Rent. Ik heb het over Gwen Guthrie. En hier is... Ja, pindakaas.

een van de drie hits van Change. Ja, ze hebben nog veel meer goede platen gemaakt natuurlijk. Maar ze hadden drie hits in Nederland. The Lover's Holiday, Chains of Heart en deze laatste Let's Go Together. 1985 was ook gelijk hun allerlaatste hit. Heb je wel eens gehoord van Paulinho da Costa? Dat is eigenlijk een van de beroemdste percussionisten ter wereld. Hij heeft voor vele artiesten gespeeld, zoals Quincy Jones, Michael Jackson, Steely Dan, George Benson en ook Earth and Fire, Diana Ross, noem ze maar op. En onder eigen titel heeft hij ook muziek

0: fans van lekkere zomerse salades, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
1: Dat is een zonnig prijsje.
0: Ja, zo goedkoop.
2: Dan gaan we vieren.
0: Aldi.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Odido.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroo.nl.
6: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
8: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
9: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
12: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
13: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
14: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
15: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ik ben professor Casper van Eyck. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 90% van hen overlijdt al binnen een jaar na diagnose.
2: Support Casper met zijn baanbrekend onderzoek door Stichting Overleven met Alvleesklierkanker op te nemen in uw testament. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
3: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
4: Het is overwegend droog met in het zuidoosten kans op wat regen. De matige noord- tot noordoostenwind waait aan de westkust vrij krachtig. Komende nacht regent het regelmatig in het zuidoosten bij zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven het vriespunt in het noorden van het land. Er waait dan een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. In de ochtend laat de zon zich regelmatig zien, maar regent het eerst in Limburg. Later valt er ook wat regen in het noorden. 'S Middags klaart het in het noorden weer op en wordt het daar droog. In het midden en zuiden is het overwegend bewolkt met kans op wat regen. Het wordt een graad of 10 in het noorden tot maximaal 15 in het zuidoosten en er waait morgenmiddag een matige noordenwind. Die is aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 of 6. In de avond klaart het op en blijft het overwegend droog. Na morgen houden we fris en wisselvallig weer met ook af en toe een bui. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
5: 70s en 80s. Soul en disco. Dit is Classic Grooves.

0: hits gesproken. Dit was er wel eens. Stacey, let us all jump to the beat. We gaan naar onze favorite flashback van vanavond. Dat is T-Connection. Dat was een funk en disco groep uit de Bahama's. En was een van de groepen die in de late jaren 70 en vroege jaren 80 de grens tussen funk en disco vervaagde. Kort na de oprichting van de groep in 1975 besloten ze te verhuizen naar Miami in Florida. En tekenden bij het platenlabel TK Records. En met dat label bracht T-Connection 4 albums uit tussen 1977 en 1979. Do What You Wanna Do zou het meest populaire hoogtepunt van hun carrière worden. Ze bereikten met dit nummer de eerste plaats in de disco-single-hitlijst van Billboard. En na het succes verhuisde de band noordwaarts naar Capitol Records. En dit leverde wederom 4 albums op, doordrenkt met funk en mooie ballads. Daarna besloot de groep ermee te stoppen en volgden nog een aantal verzamelalbums met het beste van T-Connection. En de band heeft in Amerika 11 singles uitgebracht. En in Nederland stond de band met Do What You Wanna Do in de tipparade. Maar gek genoeg behaalden hun beste songs de Nederlandse hitparade niet. En juist die nummers zijn favoriet bij ons als soul- en disco-liefhebbers. Ja, dan moet je er eentje kiezen. En deze is wel heel lekker. Hier is You Can Feel the Groove.
1: Classic Grooves, favorite flashback.

0: ken haar voornamelijk van If I Can't Have You, Yvonne Elliman, maar dit was die andere, Love Paint. Het zit erop. Dit was het weer. Classic Groove voor deze zondagavond. Over een week zijn we er weer. Tussen 5 en 7 iedere zondag. En dan drijven ze weer hoor. Die heerlijke classics. Disco en soul classics uit de 70s en 80s. Voor nu bedankt voor het luisteren. En een fijne avond nog.
1: Classic Grooves.

0: onverzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Hé, lieverd, we moeten nog even geld overmaken voor de boodschappen en dat weekendje weg.
2: Yes, en laten we de gemeentelijke belastingen ook nog even betalen voordat we op vakantie gaan.
1: Oh ja, klopt. Fijn dat we dit op deze manier fixen.
2: Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
0: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
3: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
4: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Sneakbroodjes 10 stuks voor €1,99. En AH Zwarte Thee sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
3: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Levenzonderbril.nl.
5: Nu bij Karwei, 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
7: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
8: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
7: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Daar zit je weer, op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
11: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
12: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
13: Het is 7 uur.
14: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Gisteravond heeft de politie 26 mensen aangehouden bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. In de Griekse plaats Tassos is een 29-jarige Nederlander opgepakt die op een veerboot een 20-jarige Griek had bedreigd. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn vertrokken van Tenerife naar Eindhoven.

0: En de VVD wil dat horecaondernemers geen vergoeding hoeven te betalen voor het uitzenden van oranjewedstrijden. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met in het zuidoosten kans op wat regen. En het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven het vriespunt in het noorden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49. Celebrating life. 60s, 70s en 80s. Forever 49.

gerotateerde programma's hier op Forever 49. Dat doe je met Club Forever 49. Hele goede avond. Put on your dancing shoes and dance. You're the Spandau Ballet. And this is the love. Heel veel liefde hebben we om te geven het komende uur. Dus blijf er lekker bij. Dit is Soul to

Deze remake kwam een jaartje of 10 geleden. Kwam die uit door Lofra en The Love Sensation. Om je geheugen een klein beetje op te frissen. Het origineel kwam volgens mij ergens uit

vanavond. Een lekkere disco night. Oftewel de disco night van Paul Parsons hier in Club Forever 49. En dit is Evelyn Champagne King.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
3: Dat is een zonnig prijsje.
2: Ja, zo goedkoop. Dat gaan we
4: vieren. Aldi.
5: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil ter waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts

0: 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
0: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
3: Dag, liefie. Mama houdt van jou.
4: Eerste schooldag?
5: Ja, zo lastig.
4: Het went, hoor. Echt. Zin in een koffietje?
5: Ja, lekker.
6: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
7: Je voelt je thuis, waar je Douwe Egbert streekt.
8: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla rabiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
9: Sneldor trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
10: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
11: Het is overwegend droog met in het zuidoosten kans op wat regen. De matige noord- tot noordoostenwind waait aan de westkust vrij krachtig. Komende nacht regent het regelmatig in het zuidoosten bij zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven het vriespunt in het noorden van het land. Er waait dan een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. In de ochtend laat de zon zich regelmatig zien, maar regent het eerst in Limburg. Later valt er ook wat regen in het noorden. 'S Middags klaart het in het noorden weer op en wordt het daar droog. In het midden en zuiden is het overwegend bewolkt met kans op wat regen. Het wordt een graad of 10 in het noorden tot maximaal 15 in het zuidoosten en er waait morgenmiddag een matige noordenwind. Die is aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 of 6. In de avond klaart het op en blijft het overwegend droog. Na morgen houden we fris en wisselvallig weer met ook af en toe een bui. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
12: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
13: Celebrating life.

Een en al herkenbaarheid hier vanuit de gezelligste discotheek van Nederland in Club Forever 49. Lekkere remake is dit van Pnau. Elton John, Kiki D, Don't Go Breaking My Heart. Put on your dancing shoes and dance. Op de Ghostmasters. Celebrate. Good times.

0: 49.
1: Celebrating life. Forever 49.

Het origineel natuurlijk uit 1978 van het album Let's All Chant. Daar kwam die dijk van een hit vanaf. Van de Michael Zeker Band. Dit keer de uitvoering van de Disco Fever. En dit is een zangeres. Ik heb haar twee keer live gezien. Toen de tijd. In de jaren 80. En dat was een geweldige ervaring natuurlijk. Want op donderdagavond kwamen alle grote artiesten uit de gehele wereld richting Rotterdam. De Bloedieke Indiscotheek. Wie kent het niet? Joy Sims heb ik het over. Coming to my life.

Petra zegt, wat een lekkere afsluiter zeg. Richting het einde van Club Forever 49, zo op moederdag. Dankjewel voor je berichtje. Daar doen we het voor. Joy Sims, Come Into My Life. Dit was hem, Club Forever 49. Morgenochtend om 7 uur zijn we er weer met de gepresenteerde programma's hier op de zender. Met In de Ochtend.

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
3: Dat is een zonnig prijsje.
2: Ja, zo goedkoop.
4: Dat gaan we vieren.
2: Aldi.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Odido.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
6: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
7: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
8: Wow.
7: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
6: Bestel je OBU op netlink.nl.
9: Mijn maand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
10: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
9: Onze showrooms zijn Hemelvaartsdag open met extra occasionvoordeel. Kijk op vanmossel.nl.
11: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
12: Welkom bij de verfzaak.
11: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
13: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitepro.nl.
12: Welkom bij de verfzaak.
11: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
14: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's, verse pasta's of pastasauzen 1+1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
15: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed.

0: tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
1: Het is 8 uur.
2: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Een van de Fransen die aan boord was van het cruiseschip Hondius heeft symptomen van het hantavirus, dat meldt premier Le Cornu. NAC Breda is gedegradeerd uit de eredivisie. Gisteravond heeft de politie 26 mensen aangehouden bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. En in de Griekse plaats Tassos is een 29-jarige Nederlander opgepakt die op een veerboot een 20-jarige Griek bedreigd had. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met in het zuidoosten kans op wat regen. En het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven het vriespunt in het noorden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Forever 49.
4: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
1: Dat is een zonnig prijsje.
0: Ja, zo goedkoop. Dat gaan we vieren. Aldi.
2: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
3: Bij Ethos hebben we de fijnste moederdagcadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1 plus 1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
6: Doe het lekker zelf.
5: Dat zeg ik.
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
9: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
10: Nog een keer! Papa, sneller!
11: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
12: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
13: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
15: Het is overwegend droog met in het zuidoosten kans op wat regen. De matige noord- tot noordoostenwind waait aan de westkust vrij krachtig. Komende nacht regent het regelmatig in het zuidoosten bij zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven het vriespunt in het noorden van het land. Er waait dan een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. In de ochtend laat de zon zich regelmatig zien, maar regent het eerst in Limburg. Later valt er ook wat regen in het noorden. 'S Middags klaart het in het noorden weer op en wordt het daar droog. In het midden en zuiden is het overwegend bewolkt met kans op wat regen. Het wordt een graad of 10 in het noorden tot maximaal 15 in het zuidoosten en er waait morgenmiddag een matige noordenwind. Die is aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 of 6. In de avond klaart het op en blijft het overwegend droog. Na morgen houden we fris en wisselvallig weer met ook af en toe een bui. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
16: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
17: Forever 49.
16: Celebrating life.

0: dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil te waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
1: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
2: Milner.
1: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Daar zit je weer, op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
6: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
7: Dat is een zonnig prijsje.
6: Ja, zo goedkoop.
8: Dan gaan we vieren.
6: Aldi.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroo.nl.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
11: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
12: Voor het maaien van je gras.
11: Voor het reinigen van je terras.
12: Voor het snoeien van je haag.
11: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur.

0: Mackie anders doet.
1: Ontdek alle Steeldeals bij jouw Steeldealer.
2: Steel. Sterk werk.
3: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... Misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
6: Sneldertrekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
7: Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
2: Het is 9 uur.
8: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Een van de Fransen die aan boord was van het cruiseschip Hondius heeft symptomen van het hantavirus, dat meldt premier Le Cornu. NAC Breda is gedegradeerd uit de eredivisie. Gisteravond heeft de politie 26 mensen aangehouden bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. En in de Griekse plaats Tassos is een 29-jarige Nederlander opgepakt die op een veerboot een 20-jarige Griek bedreigd had. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met in het zuidoosten kans op wat regen. En het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven het vriespunt in het noorden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
9: Forever 49.
2: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

Je luistert naar Forever 49 via DAB+, online, de app Kabel en nu ook op Ziggo, kanaal 863. Heb je een nieuwe mediabox? Ga dan naar menu en

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Daar heb je Huub van Hubo.
3: Hoi.
2: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
4: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
5: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
4: Werken? In deze drukte?
5: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.
4: Stap je ook in?
2: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
6: Bij Ufone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Ufone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op ufone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
9: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat... kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
10: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
11: Het is overwegend droog met in het zuidoosten kans op wat regen. De matige noord- tot noordoostenwind waait aan de westkust vrij krachtig. Komende nacht regent het regelmatig in het zuidoosten bij zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven het vriespunt in het noorden van het land. Er waait dan een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. In de ochtend laat de zon zich regelmatig zien, maar regent het eerst in Limburg. Later valt er ook wat regen in het noorden. 'S Middags klaart het in het noorden weer op en wordt het daar droog. In het midden en zuiden is het overwegend bewolkt met kans op wat regen. Het wordt een graad of 10 in het noorden tot maximaal 15 in het zuidoosten en er waait morgenmiddag een matige noordenwind. Die is aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 of 6. In de avond klaart het op en blijft het overwegend droog. Na morgen houden we fris en wisselvallig weer met ook af en toe een bui. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
12: Welkom.

0: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
2: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
1: Die andere stuiterbal daar.
2: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
3: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
4: Je voelt je thuis, waar je touwen echt Bert strikt.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
8: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
9: Het is 10:00.
10: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Een bulkschip is voor de kust van Qatar getroffen door waarschijnlijk een drone. Aan boord brak brand uit, maar die was snel geblust. En een van de Fransen die aan boord was van het cruiseschip Hondius heeft symptomen van het hantavirus, dat meldt premier Le Cornu. En dan nog het weer. Vannacht in het zuidoosten wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en net boven 0 in het noorden. Morgen zon, veel wolken en kans op een bui. En dan wordt het 10 tot 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
11: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: maand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
0: Onze showrooms zijn Hemelvaartsdag open met extra occasionvoordeel. Kijk op vanmossel.nl.
2: Daar heb je Huub van Hubo.
3: Hoi.
2: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
4: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje, Hubo helpt.
5: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Welkom.
5: Of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
8: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
9: Even over later.
10: Ik ben aan het streamen.
9: Oh, sorry.
10: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
9: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
11: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
12: Komende nacht regent het regelmatig in het zuidoosten, bij zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven het vriespunt in het noorden van het land. Er waait dan een zwakke tot matige, aan de westkust vrij krachtige noordenwind. In de ochtend laat de zon zich regelmatig zien, maar regent het eerst in Limburg. Later valt er ook wat regen in het noorden. 'S Middags klaart het in het noorden weer op en wordt het daar droog. In het midden en zuiden is het overwegend bewolkt met kans op wat regen. Het wordt een graad of 10 in het noorden tot maximaal 15 in het zuidoosten en er waait morgenmiddag een matige noordenwind. Die is aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 of 6. In de avond klaart het op en blijft het overwegend droog. Na morgen houden we fris en wisselvallig weer met ook af en toe een bui. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
13: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
14: Celebrating life.

0: vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
1: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
2: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
3: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
4: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
0: Bestel je OBU op netlink.nl.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt een gratis body oil te waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
5: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
10: Joehoe!
9: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
11: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
12: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
13: Het is 12 uur.
14: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Maandagmiddag vertrekken de laatste 2 vluchten die passagiers van het cruiseschip Hondius gaan repatriëren. Dat heeft de Spaanse minister van Volksgezondheid bekendgemaakt. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014, dat meldt Weer Online. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. En de Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. En dan nog het weer. Vannacht in het zuidoosten wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en net boven 0 in het noorden. Morgen zon, veel wolken en kans op een bui. En dan wordt het 10 tot 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws.
15: Forever 49.
16: Deze week gaan we terug naar de muziekinstrumenten van vroeger. Doe mee en win.
17: Dit is Forever 49.
18: 60s, 70s en

0: minister van Volksgezondheid bekendgemaakt. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014, dat meldt Weer Online. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. En de Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. En dan nog het weer. Vannacht in het zuidoosten wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en net boven 0 in het noorden. Morgen zon, veel wolken en kans op een bui. En dan wordt het 10 tot 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Deze week gaan we terug naar de muziekinstrumenten van vroeger. Doe mee en win.
2: Dit is Forever 49. 60s, 70s en...